Mijn naam is Klaasie. Ik zit hier op die statie. Ach nee, wat daar is die haasie. Ik zit in het voor die duive brood. En wat ik niet verstaan nie, is waarin allemaal eindelijk gaan nie. Maar ek is nie geplan nie, want morgen gaan ons allemaal dood. Daar komt die man van die Salvation Army. In sy hand het hy een rasje en een sami. Hy gee my een traktakje en ek maak asof ek kan lees. Jy daar met die bordel, gee vir my een slikkie. Luister wat ek gorrel, hoor hoe skit my blikkie. Allemaal loop voorbij, mense sweer, ek is een geest. Mense loop met neese in die lucht. Mense is altijd so angstig. Die een kijk vir die ander asof hy een groter las het om te dra. Mense is geldgierig, stroef en onplezierig. Allemaal lyk gedierig asof hulle baie het om oor te kla. Maar ek het aan het ding, ja, iets wat my laat lekker sing. Whisky, brandy, blauw trein, aan de poot. Sy sit in een fancy bar, ek speel op my blikkie taar. Maar ons is allemaal in die grapevine en geloot. Kijk, loop die drelle, allemaal lyk die selle. Behalve vir die velle, dit hang het af, wie was jou pa. Eendag in die hemel, sal het ook so wemel. Steek jou hand in jou sakke, want al sien jy vir my ook daar. Ek leid in die kerkse muur, ek hoor hoe die dominee preek, en die engel van die Here het so stijf die my vastkom le. En die woorde van die dominee het soos hongerpijn in my hart kom steek. En toe ek wakker word, ja, toe het ek gesê, sê kan maar jou neus optrek. Skop my, skiet my, slaan my vrek. Noem my name in my bek.

Dag, mijn naam is Klaasie. Ik zit hier op die statie. Ach nee, wat is die haasie? Ik zit nog voor die duive brood. En wat ik hier verstaan nie, is waarin allemaal nooitlik gaan nie. Maar ek is hier geplan nie, want morgen gaan ons allemaal dood.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

is lief voor jou. Daar is altijd tweede kansen, daar is altijd laatste dansen, daar is altijd iemand voor elke mens. Van buiten leven.

Als je lucht allemaal leid is, je stelt de zijn speel samen. En je leent deel met die dingen in je kop. Wanneer jij je voor alleen is, en wat ons ooit hier maakt. En wanneer dit alles gaan stoppen.

Vier in vlam. Meneer Reinhardt met Arnold de Wet, al van een meer Galiani Meiland. God, die wereld was in Grinda, beweeg in mij. Hier heb je lekker luisterstasie. Altijd lekker om zulke lekker muziek te spelen. Lof en prijs aan die vader. Voor al die lekker dingetjes wat deurkom. Ik zeg voor al die mensen, goeiemorgen, wat zal me ingeskakel. Het is lekker om samen met julle te kan keier, man. Ja, te kan keier. Weet, baie mense stuur boodskap is deur, weet, as ek so program doen, en dis either lekker, en dankies, en lekker om die program te doen, en, weet, mense besef nie, ons red letterlik lewens op die program, omdat ons real is, omdat ons nie doekies omdraai nie. Ek kan baie keer, kan ek hier sit, ek kan net vir jou skriffies deurgee, ek kan baie keer net vir jou sê, Heer is Heer van liefde, en kom na hom toe, alles wat goed is, daar is net een weg in die waarheid, en dit is deur die Vader, en jy weet, en al die dinge, en as kan het doen, ek het nie een probleem om dit te doen nie, maar ek voel baie keer die mense kort reel, ek kort een skok, ek kort een wakker ruk, om te sê, luister hier, come on man, come on, jy weet waar het is, en ek sê dit weer, jy weet baie keer, as jy nou moet denk vir jouself, as iets in jou huis moet gebeur, en dan kom een man die die voordeur met een geweer, is hy baie vinnig om naar die vader toe te gaan en te sê, Jesus, asseblief, help my. Help my. Ek het gister of eergister een ding geluister van een dame wat ongelukkig geskiet was, en op die telefoon met 911 in Amerika en al wat sy kan uitkry is, Jesus, help me. Please, Jesus, help me. En het my hart my warm gemaakt, want sy is een kerktannie, en jy weet, baie betrokken by die kerk, en sy hartklim na die Here toe, en sy het survive, praise the Lord. En op die einde van die dag sê ek baie vir mense, as jy kom tot op 'n punt waar jy weet, as iemand in jou huis gaan, ga jy na Jesus toe om Here om jou te help, hoekom nie na jou elke dag toe nie, hoekom moet ons wacht dat ons om 'n bed staan, waar al dood is, of waar die einde is, of waar iets gebeur het, en op die einde van die dag moet jy omdraai en sê, Here, ek kort jy nou. Maar elke dag maak het een klein beetje beter, maak jy sterker, dat jy die dinge kan aanvat. Sommertijd vir ons om te groet en dan lekker muziek uit te speel.

0: Je weet niet, mooiste liedjes dan geschreven, man. Wauw. Er is niemand anders dan David James, Dran in de Jemmel. Tony Stein still holding on. Chris L. says, yes, I know. Zo weer die lekkere dag. Zeg ik bedankie voor elke persoon die samen met ons gekeerd. Natuurlijk Donald met Donald Jukebox. James is net hierna. Ze blij en geschakeld. Ga hem lekker die ervat en zeker maak je stap op de chance. Ik los je in die handen van Francho Boys, Blackbird, Lonnie Richmiller, Mac Young, Retief Berger en Rudy Miller. Lekker prijs en worship wat jullie in die zondag gaan ervat. Dankie dat jullie samen gekeerd. Jullie was absoluut een eer om die dag samen met jullie te beginnen.
1: Zij genade slaan mij asem weg. Zijn liefde grijpt mij aan die hart. Toe hy vir my tot die dood te veg. En my naam skryf in sy hand. Daar's niks wat my van sy liefde skei nie.

0: derde plek vir Tina. En een tweede wat omreg gehad het vanavond of vanmiddag was geweest Angelique, lyk het vir my daar so. As jou nommer eindig met 225, jy is dan in die tweede plek daar met die antwoord. En natuurlijk, die antwoord wat ek gesoek het vanavond was geweest Baywatch. En ek sien hier kom een ding, want die persoon wat om heel eerste reg gehad het, was Adrian geweest. So ja, Adrian en Sonika lyk vir my julle het competitie vanavond, maar Adrian, geluk, jy wen rond nummer 2 van Ken Jou Kenwijse, jy het bragging rights vir die rest van die week. So, kom ons gaan kyk gegaan daar so na ronde nummer 3 en dan gaan ons natuurlijk ook bykie van een muziekbreek vat net na dit en dan kom ons terug, dan gee ek vir jou die rechte antwoord. Right, so dit was dan een bywatch gewees. Wie kan vir my sê uit wat bekende animasie fliek kom hierdie volgende liekie? Dit is vir my nou nogal een sentimentele storiekie gewees hierdie. Ek het dit verskrikkelijk geniet, al was ek al glad nie meer een kind gewees nie, het ek om verskrikkelijk geniet. Sê vir my uit wat bekende animasiefliek uitkom hierdie liedjie.
1: I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. She like to move it, move it. He like to move it. All girls all over the world. Original King Julian. What a girls, man. I love her, all the girls, I love to move their body. When you move your body, you
0: Ek kan altyd maar net lag as ek hierdie verspotte klein mannetjie King Julian sien, hè. Sê daar so vir my watter fliek uitkom hierdie bekende tema liedjie of hierdie liedjie net, dan ten minste. Die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Kom ons gaan vat so 'n bietjie musiekbreek. Ons het vir Manuel Escorcia met Al Goa Baai, Air Supply, All Out of Love en David Kramer sing vir ons Skipskop.

nacht tot ziens en een nieuwe dag voor jou bring. Mijn glimlach uit jouw spoel en die ochendouwse strootroep. Mag vreugde verzadig opvol, die slaggaten waarin jij struikel. Mag je jubel tot bij jou doel, en mag je nooit ooit weer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

zag je zo. Dat je op ik doe. En als je mij zo, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

gezag is dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

middernacht eet. De helpende hand het iets verhaald. En ik jou van die mijne voor die koper. Het is een groot gesukkel, er is niks meer oor nie.

Zal hij samen met mij wegloop, samen met mij verdwijn. Zal je omdraaien in de nacht, en stilte voor die dag wacht.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Dan krijg David de Villiers die bal naar Versace. Versace naar Roo. Roo is derde gaan, want hij is op die kwartlijn. Hij aanloopt steeds. Paniek is Roo. Paniek is Roo.
2: Extra's geboren in Zuid-Afrika. Met een trui wat ik zo dikwijls draag.

0: skrywen ook asseblief. Rugby is belangriker as geld. Dag o, groete.
1: Ons het hou vir Wynand Klaas as vruchtepree, Dogs Brighton Small en Duffelheer, Chester, Teichmann, Montgomery, Osturan, Top Kruiven en Joost van de Westhuizen. My vriend, laat jou fakkel brand vir alle ander Springbok legendes en laat ons het hou, legendes van al.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.